0: dar potisu svi da odaraši da.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.

0: Tako ti se svidel, Darašida.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.

0: Tako ti se svidio današnji dan.
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.